0: what are you doing?
1: Thank you. Ik voor hem daar. Ja, voor hem over daar. Dat way, ja. Yeah.